0: Oshi nuasal vikan rye, the bad gneev gashke agus glia. A herishtoon inishkan varig, konus a varish chesh na vian.
1: Inos a dit a fardig no, ke a diliv lum a lua o saard. Taresh chaha gaur chruig, nan marich munur os garaig. La da raumil ili nian, fiun fiel is a vardi naun. Kegur dilib duchar skeel, deish har lech rebeg faun. Ik shillig du in madden hioch, id imil vod of vocholein. Mar a rev kreen bachura bla, is kjol gach traag a bean again. Nier vada gavak amoide nier, an murkach dien ik tachoon. En wakke mana de baile drach, en chelach baan bavide loo. De stad om het ille den tilling, het oude delver nog even na. De gabi om te zien is van hen, naar wakker de reel ben gebra. Wie kroon riege in de kuil, is brat down den tiede reer.

Hugumid ar gulden tij. Is ar meig gedierig glansier. De reigen wien wil roin. Is de leen na brointe naar niet. Dat nikkemid untisch naar schuw. Kaharige kultene is geschlein. Piel laat die gelles doente. Dien aan lundige is palais. Hier wat ik er horig in speel. Is gereide gee is aan veroord. De lassen boer wil getreem. Is niet een oud in geen geval. Schelle doen ik oud mijn eel. Is hem de wereld die van moed. Dieslig in tampen is een gee. Is de heilsig pebus oos haar gieuw. Doch nikke maar lennaar dief. Tiro even falan vla. Morgen ma shacha rege mien is doon rige bro vla. Nier heb da wekke soel. De gorm oer doen is baan. De gorker jarg is de wee. Nog resten rievrug temera. De wee eren de wille de noon. Lien aan lundige is palaas. Dient de ille de gloche boe. O lawe soe is sie schaart.

is neerbracht oren, oze gaan. Is kroon die lennig den oor, gezeilt je gewoon nog in de gaan. Doch nikke wil ik tacht me jooi, en woon die noog de weerde kuil. Is kege brinnel, millisch gooi, de baile klo en de kogeil. Het hacht door het ille, in een wouw, de luidige kaunse rinnen oog.

0: in i gumle foil. Nir wada dum is nir hien, gewekke nir ik tacht van geen. Mark lo moer i didara is vana, is hana dur am lahit feen. Dan i dum gekeen shave, is de gav untus kachnen div. Er is geen meid me fersen feen, me jalof me gnee is mag nie. Dir is seen in de Sunday of Soot, er gode der veel in de webbel. Nooit weid een ille den ween, nooit kreed een leen de windoof.
1: De gode met een tracht ee deun, er net, er loo is ee vreen. Naar ee reeb a hou het soot, ee bessen, ee gloo, na een. De gode met gredig veel, mak belonerig schiep is gloo. Gedani going gen van again, is geen echte gleed kwartier in loo.
0: Nur kohle feen in kora oud, maar wat veel na nacht en wee. De glak is tussen, is moer goe, is belaan roeg mee in een ee. Nier stad is een zund en reem, geloe eeske gan en wiel. Gedoeg is mij geglan reeg, et alloen echt de glan leiden. Bewore moont is een zoet, naar wek is koert ee na sloo. Nier even a hinne daun gefier, ach viele flie is neun trook.
2: Lig mi star nimmer waar gacht heil, is landet skiel o sien aig, en kad haar wet ne jeg, tjes ne feen ewe her waar.
0: Noos het schinde te fadrig, tar ees me gagend alun lein, nier even a natrop a rewe nien, naar goor dies gedien gan wiel. Er gwaal dumt die glaune smol, doch nuk borg renieuw aan. Zieg je het ver, is die bewol, de wie room in zijn glaun. De lauw dunne kolom den treed, is door, tje de go ozard.
3: Hei, talar gauw die rie leuches, fuskel tje nasar groochas.
0: Hanen sonde lahij, is lieg voor warwij, egen slow. Wie mag aan de likje of een hoes, is die god die soes niet wederloo. En god ik ook wie fijn lik is, de wederdag liege faun, le trimme een oorlijk vooi, de heil geloor die we een meuwtje. Is nodig een werd en is le ra, is een nere de taa de arre wouwen, naag dukkig le nert en tlo, in lieg de hoogal gulaan taun. Ha, da meidach Oskar Makwashin, vierach in liegen alaiv, chudach dorchuri herren tloa, blieg nie doldem rieb dara. De lies edme chlihan das, rugusse in lakam laiv, is le nartes loome geeg, chudach schach persi on oit. Le feimne likke laan boi, De vrisjes girte ooit in echt wijn. Hane z'n oos geland docht. Ik wou me gaan gus in een maan. Nie toeske hane oos. Na glak

Wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee, wat een klee

Grosjele goed wil je balken gaulig om alle keet het land. Augustation ila duur kan is grisse, goede ster, gwilis, harmoes. Kriefskel te aatulen is het als hij ze deskert. Door de tanis de Simon Harris, goed je kunnen is dicht 3 miljoen euro. Ogs nobbed woord alle dina, er eer voor het verklaarge, hun zacher gemorgen hoe ze jak namichtes naar je skert. Door de dalen harke hier hoa en ze zo

Dus dat vallen Carol O'Dolly maar dan maar kom het horen. Zitting er daar gemaakt en is voor Turkey eetsel of voor keer bij Carol O'Dolly. Ach, er was het score lager zo daar moet ik er schrijven nou nu filen we aan. Ze schacht we iets dik. Er we kort voor je duskers nog garmon. Dus daar hoor aan een luisterles gemaakt ik kon maar als je van Carolyn kan vlees maar ja. Agus Edinor in the room. Agus Nilum Edinor in the room. Marialt gur ora morna raha ach mar gur kangol egin oran cha le Edinor in the room egin skeelt agur oran skeelt a kena gist. Gilor fin skeelt a gist le Carlo Dali agus an chui wan cha a chaird a maach a dosach bari mar mis arat gur a chudi chan a chaird egin. Agus viach sa gobelig fedimera agus vien fedimera raarish gur driacht egin mo oan vi singari. Agus as of the editor Chevy she the Sula Lee as of the editor Chen and the seal turn Lee na all to here three and gone the line if I said you ach let's shield for the in the gear dull Carol on wine I guess some chin be fis a charity I give you fis again for the charity something you okay on this he said

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus cluise siop na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachai ceol agus blúdiní ólas fai na hóranlacha ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville sin scan cheol tíre Lomsa Joe chulaí dalún idir an naoi sa chéin éag.
4: Tá sé ceadú hais an naoi agus tá tú géisteach le idir sin iar.
5: Maar daar gaat iets aan tachten, zo kennen is wij de magaatje gelijk kilo, zus kreeg tien gelijk kilo. Dat is je chunig al geladen er is.
4: Zo heen kijkt, kan het je dan eens dat dat mangere?
6: Mangere, ja. Sinds vaker dus heb ik mijn gemiddelde vader. Aangezien zo ik ras wel heen is, dus wat kan je naar ras?
4: Tas.
6: Ja. Als ben je vaker gescheiden, dan kan je dat nog beter die ras uit gemor gooien.
7: Dat was eigenlijk in dat dus kreeg ik er gewoon een lonnie, want ik maakte dat gelijk helemaal. Aangez dat hoe kinderen en kinderen wat leren, is echt nu nog wel. Naar die winter neem je gedoe nas. Ta mi sin tine braidi leidit a hisa ta

Aaron trying to get all tiste got Evan all Knava to Dara Hain Tarni Shiri Kepin, Tala Fekim Alive Crocta, Egan Reto, the Gasagamer Free on the Buntaste, Machna Podka Hain Chit Gadi, Mikey Branach, Pedro McCarto, Tortwini, Rakal Huni, the Chagas, the Rail and the Buntaste, Mikey, the Kalmar Art, Shimi Macher, Yeshagas, their four eel, Ach Rachamadesh, a goat and Kixir at Heave Hall in the Podka. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat ik de stad heb Cool na fari, head gin, cool a chalinsha, el far chinachan, an advic, a civ.

0: Stoichondia noch mit sich halbe gute Profi wie Chaso Schduschin finden wir wie Kevin hier holen hier nachab.
1: Oh wie Kevin hier an August schön war wenn schon schon eine Gade wir gehen sind doch da schön. Wir sind wohl ein Club für Schacht wie uns drum rein wie Kevin hier schon frisch mal ja. August und das mir Story für den Fusion für Jakob Problemele schneider wir gehen schon schön nur der war noch durch in schon Gade mal ja mal doch Gade wir so schön das hat dich hier ist zu Komortus, Schiedel, Komortus, Fernando Gelsen, der Gutschein Sprengo, Guimro Riemagera. Agus Kochumun, Froschen, war die Pede, der Gutschein Sprengo Ob. Agus Stinan der Kommun, Wiener Achter, der Komortus, Stinan Chedintoch.
0: Agus Erschen, Wartin, und Kluffe, wie Happy und Dekschen, bis mir Lokler Bertskolet, den Nern, in Schottischen und in Jay. Das hat auch doch, Agus Nimarog, wenn ich Eske gekommen, mit der Achter, die Pauschen, Agus Nedicha Kluffe, Agus Halort. Ach, das hat auch doch, genau, Kinder, Kommach Kluffe, schon wie Happy und Dekschen, mit Chan, und Sedisch Achter, in Ilfischen Kluffe, die hinter der Hurzkunde, Leitzogischen, mal, weil das schon nicht für Janko Problem, weil sie immer so kommen, dass so schön geschieht.
1: Ja, das ist ein Antau, doch, wie Gerachter, Kluffe, Kernisch, für Kummerkin und Kummer und Das ist ein Antrag, der gut ist. Und frisch, wenn ihr nicht kennt, dann kommt es normal. So ist es. Und das ist ein Schienchen. Und ihr ein Schienchen, aber ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid ein Ball, ihr seid
0: Hoe kom on marsen as geltig de geile wordt zien tot zijn hoe egel haar agus we moeten zo dan nog hele kon zeker de protokin zo as niet meer is gemoord nog hoort nog as doen al nog het even niet zo yes de vinch a kapoeit ach we moeten zo laat de kind zo yes as nog goed is
1: Oh, goed hier. Dus dat vrang van het penachie meisje. Dus ik kreeg hem graag raar op haar hier. Dus ik kan hier op haar ook. Dan komen ze hier ook.
0: Jullie hebben woord in een commercie gehaald, rachtal te komen hebben en ze de schachten zijn en ze ons ook eens maar zeggen, hoe je neemt ze, hoe je ze peen voorstelt, hoe ze een taal te gaan snijden, wie correct?
1: Ik was een beetje raad te wegen, waar om vier weken zo gewoon de common law te lezen bedoel. Ik was een ja vaartje van Jacob, vaartje naar Hedwig Sivne, we zien toch, ik was een gehoord, ik was een gewoon van Jacob, waar je park had, ik was een zoolast, ik was gelorot, ik was een schild, star job, common law te lezen bedoel. En jij die lopen.
2: Tá mé take go ré na roiíochta, Bei seaachtain na roithir ar siúil ón líú go dtíon seaachú le déag beltainna, tá sé éasca, spríúil agus rud éige an de cháth. Buin sulta só réimse imimetí ó bhaltaí roiíochta poblbal agus scoile, féilte spríúil a roithir, cardan na sáhaiteachta agus tuile. Cuairdaigh bikeweek.ie le hí lista umláin imimetí a bheith do chun dé féin. Muinithe ag an rinn iompar ó cóirdú ag TFI agus á tuairt chuat ag na húdaráis áitiúla agus cóforteachtaí sport.
3: Bíonn sránga bú letrachas hártar de gúnaí agus déitach se bheith contúirteach dal gardómh. Mar sin, chur ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fhar amach do sránga letrachas las tuas agus las tíos. Má bhíonn áras ort, chur glaoirn ar 1-800-982-999. Seans go sábháil se do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán ar sránga letrachas.
4: Is even liam nach nianan tú tiarmad riaf ar a lámór. Is even liam gar féidir liam é dhéanna gachmí nó a liog le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teleifíse, béadan ach daníon sealad atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraig do gachar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
6: Wel, sy'n amor an mychynsa er yn glasio yn yw lo môr pelle cwyrdd o'r un ein agos as da hi mwydr lwg ar ffad yn sy'n sŵl gymor le dderau siatn y cyn cysio agos y cymorthus nos yn pelle nygoeltach da fes ar sŵl hos y gil chara. Mir o bwych as le cholwg yn y fi mo y sirw gwyn yn yw Loni McGarvey agos le Damien O'Donnell y fi mo'n trocht ydych da gwyn hos yn nŵn ngal agos le Marty Corrin y fi mo'n technolog yn sy'n choma. Le mi holo tŵhul agos le Pedio Grifo y fi mo'n trocht ydych da Edyn Spidal agos le Dar Oranje wie hoos een mile aan geisel gewoon. Boeikas is een woorden dat je gaslen in je gama. Shano Carol wie mijn techniek dat eilen je laarte wie toe tijdige koersie voor me. Als je Carol zien, je kan je met de leren aan klaar. Dus een naam om je bij jullie schiet. Kun je een schommel nog te kunnen schelten naast een tegens ieder naast een te lekker te walis.
7: Gurma had de tamme ik is gemani tierib. Tweedisch kien me aan kommer zat in de hieraan ugr ga kaulig na tierischen rint arachur le lunga ka gwerika gwilis haar moos in juf. Achter sa shintag medika gwerbolu een chan gwna baad. Chod arm vedekon, a longus dasa guilvas, let tin look in the horse go.